0: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
1: Ons begin musiek dan bons met die mars uit Bizet's orkiessuite wat gebaseer is op sy opera Carmen. Die orkes van Luik in België onder leiding van Paul Strauss voer dit uit.

En dat was een mars uit Bizet's Carmen Orkest Suite. Nou sing Sumio, Victor Herbert, sy Italiaanse straatlied. Dit kom uit sy stoute Marietta.

En ons het geluister na die Italiaanse straatlied van Herbert. Vervolgens die rondo deel uit Hofmeister se fluitkonsert in G majeur. Lawrence Lennett lei die Engelse Kamerorkes met Ingrid Dinkvelder die solis.

En ons het geluister na thema en enkele variaties van 'n onbekende komponis. En dit moet seker maar Leopold Mozart, pa van Amadeus Mozart wees, want die werk kom baie ooreen met sy, dis nou Leopold Mozart se speelgoed simfonie. Jy luister na Musiek van Bons hier op RSG saam met my Terrence April. Wat van die werk van Antonio Carlos Jobim? Hou aan met sing. Benita Valente en Thomas Allen word bygestaan deur Sharon Ispen.

En dit was Hou aan met sing van die Braziliaanse componist Antonio Jobim. Hier is Philip Cassart nou met eers wals van Misha Levitsky en dan ook een van Auguste Durand.

0: Onze toeristen naar die Mulewiel van Kreutzer.
1: Hallo, RSG luisteraars. Ik is Arjon Tien, dirigent van Nederland. Jij luistert naar Muziekbonbons op RSG.
0: Ons trek die horkies van Muziekbonbons dig met John Duffy se Spaanse dans uit sy erfenis symfoniese danssuite. Richard Williams lei die koninklike filharmoniese orkes. Groetens tot volgende keer.

0: Dit is Er is Genes, tijd voor die vroegochtendgedachte. Het wordt volgend aangebied door pastoor John Gertsen, verbonden aan die AGS-gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap.
1: Vrede vir u. Ek nooi u graag om saam met my aan te sit by die nagmaaltafel met die fokus die nagmaaltafel roep in herinnering. Ek gebruik dan juist die welbekende 1 Korintiërs 12 vers 23 tot 26.

Ondertussen zie je wat te kiezen wat de samte fitter wat die ke cha program ke in kumfasi. Dan moet ik hem te kijken dat fitter kan wat program ge kan ik ook ja kala tom cha ke zie je weer gaan wat te kiezen zie ik hem te kijken. Dan kun ik hem cha program ja zie je weer gaan niet in de king ge. Dan wil hem te horen ge kan ik ook ja kala tom cha ke zie je weer gaan wat te kiezen zie ik hem te kijken. Dan kun ik hem cha program ja zie je weer gaan niet in de king ge. Dengan lembut, lagu yang cekia sih gemar.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

dat je hart van goud is, omdat vrede daar bij jou is. Dus zo kom, omdat jij mijn zoon is, omdat mijn hart bij jou is, omdat jij mijn plek van rust is. Dus zo kom.

Die prelude tot Bach se cello suite nommer 1 in G majeur, dis uitgevoer deur Jojo Ma. Marilyn, hierdie instudie in namens Marie Braam in Belleville, Be Still My Soul, wat oorspronkelijk kom uit Jean Sibelius se groter werk Finlandia. Hier word het uitgevoer deur die Tabernakelkoor van Temple Square.

In muziekbonbons van 6 augustus is daar muziek van onder andere Anatoly Liadov en Giovanni Paisiello. Ik kan ook luisteren naar een prachtige koorwerk van Schubert. Muziekbonbons op 6 augustus om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagochtend om 4:00.